Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je luistert naar de Flevo.

0: Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Ga nou zitten, lieve moedertje. En span je toch niet in. Ga nou lekker in je leuningstoel. En laat ons nou maar begaan. En de afwas en de etensboel, die mag je laten staan. Ga jij nou zitten, wordt er aldoor maar gezegd. Maar dan vraag ik je, wat komt er van terecht? Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar dan heerst er in het huisgezin een echte goede geest. Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Zit je lekker, lieve moeder? Is het zo wel naar je zin? En dan gaan ze alles redderen en alles loopt verkeerd. Totdat moeder zich tenslotte weer met alles occupeert. Jij mag niks doen hoor, moeder, roepen ze eenparig. Als je moeder bent, dan ben je nog niet jarig. Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar voor mij hoeft het niet.
1: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 3:00.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaiere geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Zieke Omroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Maar ook een ton
0: of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

traantjes op mijn wang en sta me tegen zin te schuilen op de gang. En iedereen groet me, doen alsof de neuzen.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht. Ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

0: een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

kan het goed napraten, hij kent het woord voor woord. Bij het afscheid van ons twee, dan zingt hij met ons mee. Geef mij nog een kus.

Ik hoor je vast omklem, tot het autobusje rem. Jij stapt op de marspier en trekt me met je mee. Jij hangt al aan het lusje en geeft mij nog een kusje. Ting ting doet de bel, schat slaap wel. Zo heeft die rare vogel

De marchepied en trekt me met je mee. Jij hangt al aan het lusje en geeft me nog een kusje. Ting ting, doet de bel, schat, slaap wel.

0: kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Oekraïnse president Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. Poetin zegt tot nu toe dat hij alleen bereid is tot een ontmoeting met Zelensky als er op datzelfde moment een kant-en-klare deal wordt ondertekend. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren. De grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. Ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in de besloten groepen op sociale media werden verspreid. En een Duitse seriemoordenaar heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op een Franse jongen in 2004. Het gaat om Martin Nij die verantwoordelijk is voor de dood van een 10-jarige jongen, genaamd Jonathan. Het jongetje verdween in april 2004 tijdens een schoolreisje naar de kust. Zijn lichaam werd 43 dagen later teruggevonden in een vijver op ongeveer 30 kilometer van de verblijfplaats van de klas, verzwaard met een betonblok. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziek.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

gefeliciteerd met je vijfde verjaardag. Je weet dat papa altijd lief voor je is, maar soms is die ook streng in zijn aanpak. Ik ben zo hard aan het werken voor je, overuren en soms zie ik je zo laat pas.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Oekraïnse president Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. Poetin zegt tot nu toe dat hij alleen bereid is tot een ontmoeting met Zelensky als er op datzelfde moment een kant-en-klare deal wordt ondertekend. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren. De grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. Ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in de besloten groepen op sociale media werden verspreid. En een Duitse seriemoordenaar heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op een Franse jongen in 2004. Het gaat om Martin Nij die verantwoordelijk is voor de dood van een 10-jarige jongen genaamd Jonathan. Het jongetje verdween in april 2004 tijdens een schoolreisje naar de kust. Zijn lichaam werd 43 dagen later teruggevonden in een vijver op ongeveer 30 kilometer van de verblijfplaats van de klas, verzwaard met een betonblok. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

Hello? Oh, okay.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.
1: Je luistert naar... De Flevo

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. Ondanks het huidige woningtekort waarschuwt ABN AMRO voor een naderend overschot aan eensgezinswoningen. Er zijn er intussen meer van dan dat er gezinnen zijn, terwijl de markt juist dringend behoefte heeft aan appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Volgens de bank willen deze doelgroepen liever niet in een eensgezinswoning wonen, omdat deze vaak te groot zijn, veel onderhoud vergen en regelmatig een slecht energielabel hebben. President Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. En het Centrum Informatie en Documentatie Israël wil morgen gaan demonstreren bij stadion Gelredome tegen de komst van de rapper Jay. De organisatie geeft aan in ieder geval met protestborden aanwezig te zijn en hoopt op de komst van enkele honderden deelnemers. Jay, ook wel bekend als Kanye West, ligt al langere tijd onder vuur vanwege antisemitisme. De artiest treedt morgen en maandag op in Arnhem. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met de muzikale vaart.
4: De opkikker van de maand.

0: Er zijn ook 80 verschillende uitvoeringen van.
1: Daar zijn heel veel uitvoeringen van, ja.
0: Ook van inderdaad. Die Peris Prado, dus...
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want deze die had in één keer een staart erachter.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat had ik helemaal niet verwacht. Want die andere die houdt ermee op een gegeven moment. Maar ja, ach, dit is wel een leuk. De opkikker van de maand is van Peris Prado dus. En Cherry Pink en Apple Blossom White. En ja. We zijn er weer met z'n tweeën. Jan van Eunen zit tegenover me.
1: En Peter Bakker zit er weer. Ja, die zit tegenover mij.
0: Ja, en we gaan tot 10 uur de muzikale vaart doen.
1: Ja.
0: Wat houdt dat in?
1: Dat houdt in dat we heerlijke muziek gaan draaien. In blokjes van 2.
0: Ja. Soms 3 en af en toe 4.
1: En af en toe 4. Ja,
0: en anders het schelen.
1: Zo is het. En we gaan weer gewoon heerlijk van start met wat lekkere nummers. Dat doen we met Ariana Grande. Butera heet ze eigenlijk. Ze is een Amerikaanse zangeres en actrice. En als actrice kreeg ze Grande voornamelijk bekendheid door haar rol van Cat Valentine in de serie Victorious. Victorious, beter gezegd. En later de spin-off van Sam en Cat. Sinds 2013 is ze voornamelijk bekend als zangeres. En het nummer dat ze gaat zingen heet That I Made You Love Me.

0: Ja.
1: Ja, toen deed hij het niet meer.
0: Dit is...
2: Steven Covey in 1992.
1: Kijk nou, daar is hij weer.
0: Ja.

0: Nou, dat is een beetje speciaal voor Joop, hè?
1: Ja, deze. Joop, als je luistert.
0: Dit is hem, hoor. Prison Calling Engine on Cusel. Van Adriano Cilentano.
1: Tano.
0: Ja. Tano. Tano. Adriano Cilentano. Ja, zo is het, ja. Zo heet hij maar eigenlijk. Cilentano is iemand anders.
1: Ja.
0: Die kennen we niet. Ariana Grande, daarvoor met I Hate That I Made You Love Me. De rare tekst eigenlijk.
1: Hè? Hate That I Made You Love Me.
0: Ja?
1: Ze vond het toch niet leuk dat ze hem zo ver had gekregen.
0: Ik hang altijd gewoon. Ik dacht erom niet.
1: Nee. Goed.
0: Maar de volgende is wel overdag dromen. Daydream Believer. Ken je hem nog? Van de Monkees?
1: Ja, ik ken hem wel.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Uit de jaren 60.
2: 7-8. What number is this, Jim?
0: Ze vertellen het zelf even.
1: Hey.
2: Okay, help me. Don't get excited, man.

0: Nou, dat komt goed uit.
1: Ja, dat kwam heel mooi uit.
0: Rustig maar. Ze willen weer voor hun beurt.
1: Je kon luisteren naar Kees Prins, Michiel Romein en Herman Koch. Onder de naam Jiske Vet. Weet je wat Jiske Vet betekent?
0: Ja, vuilnisbak.
1: Vuilnishemmer. Oftewel asfalt.
0: Ja. Ik zei het op zich, of ze hem zei. Vuilnisbak.
1: Ja, dat mag. Mag. En de uitvoering van Heaven, There Must Being an Angel van Tavares.
0: Ja.
1: Was het hemel.
0: Dat was het origineel.
1: Ja.
0: En daarvoor hadden we de Monkees met Daydream Believer. Gingen we voor zitten, hè? Voor de Monkees.
1: Daar gingen we zeker voor zitten vroeger. Ja. Wauw.
0: En nou laatst bij ons hadden ze weer uitzendingen van de Monkees. Heb ik een keertje teruggekeken. Toen dacht ik van, dat we hier zo gek op waren.
1: Maar het is met heel veel van die dingen. Dat je dan op een gegeven moment denkt van, dat we hier nog gekeken hebben.
0: Ja, dat we dit zo leuk vonden.
1: Nou.
0: Dat is allemaal speciaal voor thuis. Maar goed, ja. We gaan maar gauw verder met muziek. Ik heb klaarstaan Deep Purple. Van een later album van hun. Uit 2023 geloof ik.
1: Oké.
0: Zoiets. Clearly quite absurd, zo heet dat ding.

0: Ja, dat ja. past mooi echt voor elkaar.
1: Hè? Nou, fijn. Hè? Zo is dat. Oh. Al win ik 10 miljoen.
0: Oké, okay. Jij was eerder.
1: Ja, ik denk ik ga je even voor zijn. Rijs Schuurmans, geboren in 1964 aan het Maaskantje. Nou ja zeg, hoe is het mogelijk? Oh. Ja, zijn vader was chef Schuurmans. Die was eigenaar van een café, die is discotheek. En in eerste instantie wilde René dierenarts worden. Misschien had hij dat beter kunnen doen, maar goed, dat even te zijn.
0: Ja. Ja. Is je smaak natuurlijk.
1: En samen met zijn zusje Astrid heeft hij 5 jaar lang het duo René en Astrid gevormd. Nou, dat was alles. Dat.
0: Geweldig. En daarvoor hadden we nog Deep Purple, dus met Clearly Quite Absurd. Nou, dat was het dus. Nee.
1: Ja.
0: Om dat erachter te zetten. En is het nu tijd voor...
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, het is wel hard te lachen, maar ja. Er is weer eentje gaan hemelen.
0: Ja, en, die was niet gek hout, hè?
1: Zegt u?
0: Die... Zegt u? Hallo meneer.
1: Hallo.
0: Oké. Nou, die staat achter mij.
1: Ja.
0: Nee, maar ik zeg, hij is nog niet zo gek oud.
1: Oh, die Peter Bryson. Nee, ja. Die was nog niet zo gek oud.
0: Nee.
1: Nee. Maar, ja, helaas. Ook die is gaan hemelen. En ja, als de mensen gaan hemelen, en, dan draaien we meestal een plaatje ervan. Maar in dit geval is aangevraagd door de Harriet van Eune.
0: Ja.
1: En ja, daar gaan we ook voor draaien dan.
0: Zeker. Het heet Why Goodbye.
1: Ja, nummer kennen we ook van René Vroeger. Maar in dit geval van Peebo.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: can't get out of it.
1: Malcolm Dutt.
2: Ja,
1: earrings.
2: Is dat wist? Ja, lul nog even na.
1: Iemand. Een beetje iedereen te lullen.
2: Er is dan weer zo'n jochie dat dan, het is een singer-songwriter die dan een beetje, een muzikant zelfs, plaatproducer. Maar wat ik dan echt vind van ja, dat is er dan zo een die weer uitspringt.
1: Ja, vind je?
2: Ja, vind ik wel. Ja. Ik vind het een heel leuk nummer. Ja. Het is trouwens al uitgebracht in 2024, maar in 2026 is nu eigenlijk een behoorlijk hit aan het worden.
1: Oké.
2: Ja.
1: Ja. Maar ik vind het wel tegenvallen.
2: Jij vindt het wel tegenvallen?
1: Ja.
2: Nee, ik vind het wel lekker klinken.
1: En daarvoor hadden we het verzoekje van Harriet.
2: Ja.
1: Van Peebo Bryson en Why Goodbye.
2: Why Goodbye, ja. Omdat hij helaas een beroerte heeft gekregen in het bijzijn van zijn familie. 65 jaar is hij geworden. En deze heeft stilgestaan bij Peebo Bryson.
1: Zo is het. We gaan verder met muziek maar weer. Toch?
2: Heel fijn.
1: Daar vergeten we de muzikale vaart.
2: Nou, zo is het.
1: Sam Fender en Olivia Dean en Re and Me.
2: Rien me in.
1: Ja, u vergat die in erbij. Ik zat te denken, ik vergeet wat. Maar dat was het dus.
2: Nou, kom maar hoor. Ga maar van los.
1: Ga maar zingen.
2: Ja, doe het maar.

0: Another good one.
1: Hey? Yeah.
0: Oh ja.
1: Oh ja.
0: Oh Jan en de Haagse Bluf. Een sfeer bij de knop van de deur. Die draaiden we eigenlijk een beetje speciaal voor collega Fred, hè?
1: Eigenlijk meer voor Aart.
0: Voor Aart?
1: Ja. Want Aart had een verzoekje ingediend of iemand die opname had. En, want die wilde ze graag gebruiken volgens mij in de Fred's Music Mix op de dinsdagmiddag.
0: Ja, ja. Hij staat ook op de dinsdagmiddag in de jingle toestand.
1: Ja.
0: Staat hij nu.
1: Dus,
0: als ze luisteren en... We sturen dat wel even heen toe. Oh Jan, dus met de... Dat ben jij niet, hè? Jij kan beter zingen.
1: Nou, daar zijn de meningen over verdeeld.
0: En de Haagse Bluf. Nou, we gaan straks na 9 en dan gaan het weer op.
1: Nou, ja, joh.
0: Rein me in. Zo zingen zij dat. Ik heb dat ooit geleerd. Dat re-in. Maar goed, dat zal wel aan mij liggen. Dus we zeggen gewoon rein me in. En Sam Fender was dat met Olivia Dean. Nou, hebben we dat ook weer gehad?
1: Gaan
0: we even naar Bangkok?
1: Ja, wat gaan we daar doen?
0: Nou, een nachtje doorbrengen.
1: Oh, fijn.
0: Doen we met Murray Head.

0: Nou, zeg het maar dan. Nee?
1: Ja, dit was All Around My Head van Steel Eyes Penn.
0: Ja.
1: En het schijnt ook Status Quo gespeeld te hebben.
0: Ja, die hebben dat ook gedaan, ja.
1: Samen met de zangeres. Ja, laat me een stukje horen.
0: Een stukje horen, zo. Even luisteren. Zo. Oh, dat moet ik even.

0: I will wear. Samen met Mary Pryor, de zangeres van Steel Eyes Band.
1: Nou, jammer joh, ik vind het niet om aan te horen. Ja, sorry.
2: Het is live. Als we steeds quo gewend zijn, zoals wij gewend zijn.
1: Het is live ook, wat je net hoorde. Ja. Doe je niet aan, joh.
2: Nee, zo is het ook.
1: Er is ook een akoestische versie van, geloof ik, van die akoestiek album van hun.
2: Of een
1: van Status Quo. Ja. Twee verliederingen dingen gedaan. Zo, hou je mond, joh. Met er in één keer tussendoor over allemaal ding. Maar goed, we gaan even naar het nieuws van 9 uur.
2: Yes.
1: En aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte van de muzikale vaart. En Jan gaat zoals gewoonlijk weer even een deuntje zingen.
2: Ja, zo is dat.
1: Ga je ervoor klaarstaan?
2: Ik ga ervoor klaarzitten.
1: Oh, je gaat ervoor klaarzitten. Ja, je doet het tegenwoordig zitten. Ja, oké. Okay. Nou, ik zou zeggen tot zo.
2: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. De rechtbank in Assen doet vandaag uitspraak tegen de drie verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum van vorig jaar. Tegen het drietal zijn celstraffen tot 5,5 jaar cel geëist voor de diefstal van de Roemeense kunstschatten. Vorige maand werden een gouden helm en twee gouden armbanden al teruggegeven via de advocaten van de verdachten. Eén gouden armband wordt nog altijd vermist. Ondanks het huidige woningtekort waarschuwt ABN AMRO voor een naderend overschot aan eensgezinswoningen. Er zijn er intussen meer van dan dat er gezinnen zijn, terwijl de markt juist dringend behoefte heeft aan appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Volgens de bank willen deze doelgroepen liever niet in een eensgezinswoning wonen, omdat deze vaak te groot zijn, veel onderhoud vergen en regelmatig een slecht energielabel hebben. En de wind heeft gisteren flink huis gehouden in het Overijsselse Glanenbrug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van Twente gisteren zo'n 27 meldingen binnen van schade door plotselinge harde windhozen. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met de muzikale vaart.

0: never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare." He gives me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, oh, daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story, here's a point that I have made. Cats were born to give chicks fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever if you live and learn. Fever till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum.
1: Ja, daar was hij weer, hè?
2: Kan je weer gaan zitten? Oh, is dat al? Ja. Welkom in de tweede uur, muzikale vaart.
1: Ja, fijn dat u nog steeds luistert.
2: Ja.
1: En,
2: dat was Jan natuurlijk, hè, die u net hoorde.
1: Ja.
2: Zijn uitvoering van Fever.
1: Ja. Nu van Peggy Lee uit de jaren 60.
2: En, ja, ik vind hem toch meer Elvis.
1: Ja. Je laat me weer niet aanpraten,
2: hè? Oh, sorry.
1: Hè? En door Elvis ook op de plaat gezet. En ook door mij nu.
2: Ja. Nou, niet op de plaat gezet.
1: Nee, ja. Een digitaal vuiltje van gemaakt.
2: Ja, dat wil. Digitaal vuiltje van gemaakt. Ja.
1: Zo is het.
2: Nou. En we zijn aan de andere kant van 9 uur. En we gaan nog door tot 10 uur. Dat betekent dat we rond 9:30 ook nog een stukje cabaret hebben. Want je besloten Paul van Vliet.
1: Ja, en een tijd lang niks van gehoord, hè?
2: Nee, hebben we weinig van gehoord.
1: Ja.
2: Dus het is wel eens leuk om dat weer eens terug te horen.
1: Zo is dat.
2: En verder gewoon lekker veel muziek en af en toe vertellen we er wat over. En deze, daar hoeven we niks over te zeggen. Ten CC. We gaan niet vertellen waar de naam vandaan komt. Een Dreadlock Holiday.

0: Pampanam.
1: Pampanam, pampanam. Ja, nee.
0: dat verwacht je erachter, maar dat zit er dan helemaal niet achter.
1: Nee.
0: Julio medley van Frans Bauer. Leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Een beetje apart weer.
0: Ja, is echt.
1: Het is wel wat oud, hè? Het is toch niet, het is niet nieuw.
0: Nee, het is niet nieuw. Dus heb die al een poosje geleden gedaan.
1: Ja. Ja.
0: Dreadlock Holiday van 10cc is ook oud. Dus dat maakt
1: uit. Wij zijn ook oud. Dus.
0: Daar gaan we het niet over hebben.
1: Nee.
0: Elvis Stardust is ook oud.
1: Ja, hij heeft een single, Jealous Minds. Een van de grootste hitjes uit van zijn album The Untouchable. Dat is de tweede single die de eerste plaats in de Britse hitlijst zou gaan halen. Ja, in Nederland verkocht ze helemaal matig. Het was niet heel erg...
0: Top Cuckoo had hij was toch ook een nummer van hem?
1: Ja.
0: Ook van het album, toch?
1: Ook van het album, ja.
0: Ja, precies. Ja, nee, dan heb ik het toch goed.
1: Mm-hmm.
0: Maar we gaan luisteren naar Jealous Minds en Elvin Stardust dus.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: down van teaching.
1: Ja, of maar, bijvoorbeeld van Diana Ross.
0: Ja, dat is ook of, heel anders.
1: Vanessa. Of,
0: Vanessa, ja, die is ook heel anders. Ja, maar heel anders.
1: Ja. Ja. Ja, wel leuk.
0: Maar dit was dus teaching met Upside Down. En daarvoor Elvin Stardust met Jealous Mind. En hij heeft dus ook Pretend gedaan, hè?
1: Ja.
0: Ik dacht dat het die andere
1: was. Ik dacht de Great Pretender, maar Pretend.
0: Pretend is het, ja. Anders. Pretend you're happy.
1: Ja, zo toch genoeg, genoeg, genoeg, genoeg.
0: Nee.
1: Peter gaat het zingen, ja.
0: Nou, een klein stukje, hoor. Dat kan ik net volhouden, hè. Dat ik een klein beetje in de maat blijf. Ja, nee. Dus dat kan ik de luisteraars verder niet aandoen.
1: Nee.
0: Gaan we ook niet doen.
1: Zo dus, is dat.
0: In ieder geval niet mijn favorite waste of time zingen. Jawel, dat
1: ja,
0: is het wel.
1: Wel.
0: Maar dat ik alleen ben. Goed, we zijn bij de volgende plaat aangekomen. En die heeft de titel My Favorite Waste of Time.
1: Owen Powell.
0: Die is het.

meneer, hartelijk welkom in het Van Rappard Reservaat. Dat in de 70er jaren werd gesticht en een de zeldzaam geworden Nederlanders uit die dagen voor het nageslacht en de vergetelheid te bewaren. Leuk dat u alle naar het reservaat bent gekomen om de rondleiding mee te maken en ik hoop dat het leerzaam en genoeglijk voor u allen mag zijn. Ik ben vandaag uw gids, mijn naam is Haslinghuis. Ik hoop dat onze rondleiding leerzaam en genoeglijk voor u mag zijn, dames en heren. Ik heb een vriendelijk verzoek als uw gids. Wilt u tijdens de rondleiding uw kinderen aan de hand houden en meegebrachte etenswaren niet ter voedering aanbieden? Hartelijk dank voor uw bereidwillige medewerking. Dan gaan we thans beginnen, dames en heren. En sluit u dan zoveel mogelijk van achteraan aan. En volgt u mij dan nu naar het eerste hok. Bij elkander blijf alstublieft en stopt u maar. In ons eerste hok is ondergebracht de laatste kleine kruidenier. Gevangen vlak voor het moment dat hij tussen twee supermarkten werd doodgedrukt. Op zijn eigen verzoek heeft hij een hok van zoethout. En hij zit op een paar kisten die geheel gevuld zijn met de ouderwetse Hollandse kruideniersmentaliteit. Deze kisten zijn een geschenk van de Christelijk Historisch Unie. De bekende uitspraken van de kleine kruidenier waren: had u anders nog iets gehad willen hebben? Wil de kleine soms snoepen? En het is iets meer, mag dat? En ik wijs u tot slot nog op een interessant detail. Aan de achterzijde van zijn hok ziet u een klein deurtje. Als de rest van het reservaat gesloten is, kan je bij hem nog achterom geholpen worden. Deze kant uit naar het volgende hok en stopt u maar. Daarin ondergebracht een hof. Dame. De hofdames werden oorspronkelijk aangetroffen achter de troon van haar majesteit de koningin. Jarenlang heeft men niet geweten wat ze daar stonden te doen. Maar na uitvoerige bestudering van de stukken heeft men uit de gelaatsuitdrukking kunnen afleiden dat ze daar hun plas stonden op te houden. Of dat Hare Majesteit dat niet zelf behoefde te doen. Kan daar niet te diep op ingaan. Dan volgt u mij deze kant uit naar het volgende hok. Waarin ondergebracht een van onze laatste aankopen, een lid van de Katholieke Volkspartij. Kwam in vroeger jaren in grote groepen in het wild levend voor. Zijn soort is uitgestorven in de 70er jaren. Toen het beleid van de KVP steeds meer ging lijken op het opstaan 's morgens vroeg in de wintermaanden. Beetje naar links draaien, beetje naar rechts draaien en er toch niet uit kunnen komen. Ook hier weer een interessant detail. Sinds november 72 heeft hij last van rode jeukende vlekken. Dat is verkiezingsuitslag. Deze kant uit, dames en heren, stopt u maar. Inmiddels zijn wij aangekomen bij onze pastoorsrots. Waarop u daarboven ziet zitten de laatste ongehuwde priester. Zit op een rots, houdt niet van hokken. Hij is oorspronkelijk wel verloofd geweest met een kloosternon van de orde van het Heiligend Hert. Maar is nu zelf bij ons in het reservaat ter jacht ontkomen. En wij voeren hem iedere dag om 7 uur een groot stuk vlees om te kijken of het nog zwak is. Maar nee, het is sterk gebleven. We gaan deze kant uit, dames en heren.
Denk je om dat stapje, het is mij persoonlijk ook noodlottig geworden. En in dit hok ziet u een moeder van 10 kinderen. Geen pil bleef erin. Deze fraaie soort werd in vroeger jaren veel waargenomen in de zuidelijke provinciën Brabant en Limburg. En zij is ons geschonken, het is een presentexemplaar, door de sociale dienst die haar te duur vond worden. Zij is juist herstellende van een kleine inzinking, omdat de directeur haar gevraagd heeft, hoe bevalt het hier? En met opzet hebben we haar geplaatst naast de pastoor, want ze was er zo aan gewend dat hij langskwam. Deze kant uit naar het volgende hok. En daarin ook fraai een verstijlnaaister. Verstijlnaaister. Kwam in vroeger jaren in de beste families voor. At mee, maar zo dat je het niet merkte. Deed met haar eenvoudig naaiwerk de familie versteld staan. En wat met de hand gedaan kon worden, dat werd met de hand gedaan. Om de machine te sparen. Zo maakte zij van oma's oude nachtjapon nog een schitterende communiejurk die later vermaakt voor klein broertje nog jarenlang meeging als gympak. Daarna verknipt tot knielappen, oorwarmers en winterwanten. Ten slotte werd hersteld tot een keurig onderbroekje dat met kerstmis aan de armen werd geschonken.

0: Zo. Nou, dat was er.
1: Ja, de enige single die ze ooit van de leven uitgebracht heeft. Ja. Geschreven door Henk Temming en Henk Westbroek. Die kennen natuurlijk van Het Goede Doel.
0: Het Goede Doel, ja.
1: Beethoven, Linda de Mol.
0: Ja. Ja, je herkent haar haast niet, hè?
1: Nou.
0: Oh, jij wel. Nee, ik niet.
1: Oké.
0: Want ik had nooit verwacht dat ze zo kon zingen. Maar goed, daar maar zitten. Beethoven dus van Linda de Mol. Paul Inka.
1: Pieter.
0: En Mary. Nee, dat is heel wat anders. Die gaan we ook niet draaien. Nee, Paul van Vliet natuurlijk met Het Reserve. Wat? Wil je dat niet doen? Want ik moet het wel afkondigen.
1: Ja, doe je best.
0: De Makkers met Zomerson en Owen Paul. Owen Paul. Nou mag je het wel zeggen. Pieter, Paul en Mary.
1: Ach, wat een
0: nee, die gaan we niet draaien.
1: Nee.
0: My favorite waste of time. We hadden het net over Het Goede Doel.
1: Ja.
0: Zullen we dan ook maar een plaatje van Het Goede Doel draaien?
1: We hebben het toch van alles al geprobeerd. Dan kan die dus ook nog geprobeerd worden,
0: zo
1: toch?
0: Zo is het. Ja. Kom maar jongens. Kan. Oh, ja. Dat is wel een hele lange dit. Ja. Hebben we weer pauze. Tot zo, hè.
1: Tot straks.

0: 20 november 1961 zette Jim Reeves het op de plaat. En op 24 augustus deed Patsy Cline dat ook in datzelfde jaar, 1961. Ja. En toen dacht iemand in 1981 van, weet je wat, we verrotten ze gewoon samen op één nummertje. En dat is gelukt.
1: Ja, klinkt hartstikke leuk.
0: Have you ever been lonely van Patsy Cline samen met Jim Reeves. Heet 81 dus. Ja. Maar dat had ik al gezegd. Alles geprobeerd, lekker lang, is lang lekker van het goede doel. En nu gaan we naar de trams.
1: Dat doen we met Zing When the Strings of My Heart. Goeie! Kom!
0: Disco bolletje.

Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevozieken-omroep.nl

0: Green Leaves of Summer van The Brothers Four. Als laatste vocaal in deze aflevering van de muzikale vaart. Ja. We draaien de andere keer nog wel een keer helemaal, hè?
1: Ik vind het helemaal goed.
0: Ja? Of vind je niks?
1: ik vind dit best wel een heel mooi nummer.
0: Lekker nummer is dat.
1: Ja.
0: Daarvoor Louis Neefs met Mijn Dorpje in de Kempen.
1: Vond ik iets minder te praten.
0: Ja, dat was duidelijk te horen. Ja, de luisteraars hebben dat niet meegekregen natuurlijk. Maar. En de Tramps daar weer voor met Zing Went the Strings of My Heart. Nou, dat was hem weer.
1: Ja.
0: Wens u voor straks wel te rusten. Morgen weer een stuk beter wakker worden. En u kunt vanaf 8 uur weer naar de herhaling luisteren. En er zijn nog een heleboel andere leuke programma's. Waaronder ook morgenavond, vrijdagavond, vanavond. Als u naar de herhaling luistert, maakt het u wel heel moeilijk.
1: Ja.
0: Soul Medicine, met jij weer. Jouw
1: zo
0: weer,
1: is dat. Ja. Morgenavond, maar ook zaterdagochtend. Nou, wat wil je nog meer?
0: Zaterdagochtend ook nog eens een keer. Dus. En dan zijn we er ook weer. Zaterdagochtend. Moeten we weer nou, laat maar zitten. Heleboel leuke dingen. En ik zou zeggen, tot een volgende keer.
1: Tot een volgende keer. Het gaat u goed.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten, maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. Net als meerdere andere hoofdrolspelers in die periode werd Van Dissel tijdens de coronatijd ernstig bedreigd. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. En gisteren spookte het in het Overijsselse glane brug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van Twente gisteren zo'n 27 schademeldingen binnen. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien, mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
4: I'm on the right track for lots of kisses.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep en dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: En ze zijn er allebei.
2: Ja, zeker weten. Ja, we zijn er weer. Goedemorgen Joop.
1: Goedemorgen Jan.
2: Ja, en goedemorgen luisteraars. Tot 12 uur zijn we weer bij u met Het Testament uit de 60's met heel veel muziek en ook wat verzoekjes hebben we alweer binnengekregen. Dus een aardig
1: wat. Dat loopt lekker, hè?
2: Een aardig wat, ja, dit keer. Ja. Gelukkig wel. En we moeten het natuurlijk even melden, hè? www.flevoziekenomroep.nl. Ja. Als u daar naartoe gaat, komt u op onze site terecht. Kunt u ook verzoekjes indienen en lekker
1: en
2: naar ons luisteren.
1: En ook de geschiedenis van de ziekenomroep lezen.
2: Ja, van alles kunt u daarmee. Dus, maar goed, tot 12 uur bij u met heel veel muziek. En we beginnen, Joop, met
1: Take a Look van Irma Thomas.

0: Here in My Arms, Robbie Porter. En daarvoor hebben we geluisterd naar Irma Thomas met Take a Look. En Irma Thomas, dat is een tijdgenoot van de dames Aretha Franklin en Etta James. Maar ze heeft nooit het niveau gehad van hun. Waarschijnlijk heeft ze dat ook niet naar gezocht of zo.
1: Ja, het heeft gewoon met de tijdgeest te maken. En als er al heel veel groot zijn, dan wordt het heel moeilijk om je daartussen te plaatsen.
0: Dat is waar. Maar ze is wel begonnen als tiener in een baptistenkerkkoor. En het is absoluut niet discriminerend bedoeld, hoor. Maar al de bruine mensen, zeg maar, Die treden heel vaak op in dat soort koren.
1: Dat heeft ook te maken met hun geloof, hè? Ik bedoel, en hoe ze dat uiten. En ja, uiteindelijk als je echt in zo'n kerk komt en je staat daar en er is zo'n gospelkoor.
0: Ja, je kan niet stil blijven zitten.
1: Nee, ook dat niet, maar ook kippenvelwerk gewoon.
0: Ja, nee, ja, absoluut.
1: En daarom hebben ze ook heel vaak van die luide stemmen, maar ook mooie stemmen.
0: Ja. En warm.
1: En warm, ja, zeker.
0: En jij gaat nog even openen.
1: Ja, want ja, natuurlijk, ik was al geopend, maar ik heb natuurlijk helemaal vergeten om eventjes Elvis Presley te noemen. Hè, want dat was ons eerste beginnummer. Ja. En het was van de film Clambake en het nummer dat heette Who Needs Money. Gaan we gauw verder weer met muziek en dat doen we met de groep The Beach Boys. En die hebben een hele grote hit gehad met Help Miranda.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Nou, je had dat ooit gedacht, hè?
1: Nee, inderdaad. Ik heb ook nooit geweten dat die twee samen dit lied gemaakt hebben.
0: Nee, dat bedoel ik. Incredible Duet. Anneke Grunlo, Peter Koelewijn. Maar hij wil ze graag een zoen. Nou ja, zeg. Dat kan. En daarvoor hadden we Don't Just Stand There van Patty Duke. En het volgende wat we gaan draaien is van Peter Alexander. En die is geboren als... Nou, moet ik even kijken. Even een achtergrondmuziekje erbij. Ja, dat is wel leuk. En hij is geboren als Peter Alexander Ferdinand Maximilian Neumeier. En hij was een Oostenrijkse zanger, acteur en tv-showmaster die populair werd in de jaren 60 en de jaren 50 van de vorige eeuw. En hij had een aantal grote rollen in Duitse musicalfilms en tot 1995 pakweg 30 jaar verloren maakte als presentator van live muziekshows bij de zowel ARD, ZDF als ORF. Nadat Peter diverse scholen had bezocht, wilden zijn ouders dat hij medicijnen ging studeren. Maar hij wilde toneelspeler worden. Tot verdriet van zijn ouders. In 1946 begon hij een toneelopleiding aan het Max Reinhardt Seminar. De afdeling voor toneelspel en regie van de Universiteit voor Muziek und Darstellende Kunst in Wenen. Die hij in 1958 met goed resultaat afsloot. Sindsdien noemde hij zich met weglating van alle verdere namen alleen nog maar Peter Alexander. Hier is Peter Alexander met Moderne Romancen.

0: Ja, dat was Dusty Springfield met Wishing and Hoping. En daarvoor hadden we moderne romansen van Peter Alexander en we begonnen. En we zijn, en daartussenin, ja, je moet het wel goed zeggen Jan, hadden we Claude Nougaro. En dat is een Fransman die een loflied over Louis Armstrong heeft gezongen.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Als je een klein beetje de tekst luistert, dan had je wel een beetje in de gaten. Want ook een trompetje, dat kwam er een beetje in
1: voor. Ja, precies. Ja, ja, ja.
0: Hey, gaan we verder met muziek of wat zullen we doen? Zeg het eens.
1: Ik denk dat wij beter kunnen muzieken.
0: Ja, hè, dat lijkt me.
1: Ja.
0: We gaan beginnen met de Navy Blue. Diana Renee, die zingt dat. En dan gaan we met de herinnering van jou van start, Joop.
1: Ja.
0: Ja. Dus hier is Diana Renee met Navy Blue. En hier hoor je de tikjes van de...

0: Dave Brubeck Quartet met Take 5 uit de jaren 60. Het was uitgebracht als promotiesingle in 1959 en behaalde aanvankelijk bescheiden hitnoteringen. Maar in 1961 werd het heruitgegeven en toen werd het een daverend succes en een grote hit. En internationale populariteit. Het nummer groeide uit tot de best verkochte jazzsingle aller tijden en is nog steeds een vast onderdeel van radioprogramma's en live uitvoeringen. Het is wel, het is ook wel heerlijk. Het ligt ook lekker in het gehoor, moet
1: ligt
0: je.
1: Heerlijk in het gehoor, ja, ja, zeker. Ja. En gaan we verder met de muziek voor jou nog?
0: Ja, laten we het doen, hè?
1: Ja, hè? Send Me the Pillow had je nog, had je nog wat over. En dat is van Lydia en Her Melody Strings.
0: Ja.
1: En Papa's Blues Viking Jazz Band. Ik vond het wel een hele, hele frappante keuze van je, Joop. Ik kende het niet. Nou, en mijn...
0: Ja, nee, vertel mij wel.
1: Is best wel... Maar dit zei me dus totaal niet. Tot ik het hoorde. Het is eigenlijk hetzelfde wat jij af en toe hebt van... Oh, ik ken het wel.
0: Ja, precies.
1: Nou,
0: ja,
1: nou. Bij deze. Nou. Dus eerst Send Me the Pillow van Lydia en Her Melody Strings. En dan Schlaf meine Prinschen van Papa Blues Viking Jazz Band.

0: Daarvoor, ik moet wel mijn microfoon openhouden. En zij vraagt aan Hello van Adele.
1: Hello.

0: Ja, er waren twee verzoekjes uit de jaren 70. Pussycat, My Broken Souvenirs en One Night Affair, Spargo. Aangevraagd door de Rode Heks en Tante Smarty. Brengt ons naar het tweede uur zometeen, want we krijgen eerst het nieuws.
1: Ja.
0: En na het nieuws zijn we weer bij u terug.
2: Voor een heel uur.
0: Voor een heel uur. En we sluiten af dus met One Night Affair van Spargo.

0: de FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. James Handy is overleden. De Amerikaanse acteur werd woensdagochtend doodgestoken in de voortuin van zijn woning in Los Angeles. Handy bouwde sinds de jaren 70 een rijke carrière op met meer dan 100 rollen, waaronder zijn meest recente rol als barman Jimmy in de bioscoophit Top Gun. De politie heeft intussen de 44-jarige Michael Gladhill, de zoon van de vriendin van Handy, gearresteerd als hoofdverdachte. En ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in besloten groepen op sociale media werden verspreid. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien, mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep en dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Helemaal correct. We zijn weer terug na het nieuws van 11 uur. En we gaan nog eventjes 55 minuten door, zie ik.
2: Ja, we gaan zeker nog even door. Plus dat ik eventjes een rectificatie moet aanbrengen, want het blijkt, ik heb een appje net ontvangen, dat ik mijn microfoon niet open had toen ik Gerda Goossens aankondigde, die een verzoekje aan had gevraagd voor Jani Rikkers voor een verjaardag. Gelukkig had ik het wel in mijn tekst dingetje gezet, dus hebben we wel kunnen zien dat ik dat daarvoor gedraaid werd. Ja. Dus bij deze nog eventjes, Gerda Goossens die had aangevraagd Adele met Hello voor Jani Rikkers die vandaag jarig is.
1: Techniek staat voor niks, hè?
2: Techniek staat helemaal voor niks. En we zitten hier om wel iedereen tevreden te stellen, toch?
1: Ja, zeker.
2: En ook jezelf.
1: Sorry?
2: En ook voor jezelf een beetje tevreden te stellen.
1: Uiteraard. En ook namens ons, van harte gefeliciteerd.
2: Ja, zo is dat.
1: En geniet ervan.
2: Fijne dag verder. Wij gaan verder met muziek. En dat gaan we doen met, ik vind het, het is een geweldige plaat, Proud Mary. Je kent het ook van Ike Tina Turner.
1: Ja.
2: Geweldige uitvoering ook. Maar dit is eigenlijk het origineel. Proud Mary van Creedence Clearwater Revival.

0: In gedachten zie ik het kerkje weer, het duo X. En daarvoor hadden we Proud Mary van Creedence Clearwater Revival. En dat was speciaal voor jou, hè? Die in gedachten zie ik het kerkje weer. Dat is ja, prachtige ja, muziek.
1: Absoluut. Allemachtig. Ja. Nee, dat moet er van harte.
0: Ach ja, zo is het ook.
1: En we draaien voor iedereen, hè? Dat scheelt ook wel.
0: Daarom. Dus. Goed.
1: Ja, dan hebben we het volgende nummer klaarstaan, hè?
0: Oh ja.
1: Ja, nou, dat vertel maar. Van de kind.
0: Oh ja, vertel maar.
1: Ja. Van Willy Alberti. De artiestennaam van Karel Verbrugge. Hij was een Nederlandse zanger uit de Amsterdamse Jordaan. Daarnaast trad hij op als acteur en televisiepresentator. Alberti werd ver na zijn dood nog steeds herinnerd als een van de beste zangers die Nederland ooit voortbracht. Die zowel het levenslied als opera zong. Nou, mooi.
0: Ja.
1: En hij heeft veel gezongen met zijn dochter. Hè?
0: Heel veel met zijn dochter. Hij heeft ook wat duet opgenomen met Johnny Jordaan. Dat is zijn neef.
1: Ja.
0: En... Ik vroeg je net van, weet je hoe Johnny Jordaan aan zijn glazen oog is gekomen? Nou, dat zal ik je vertellen.
1: Nou, dat wist ik dus niet.
0: Kareltje had ruzie met zijn neef Johnny. En nou, dat werd een behoorlijk gevecht. En zo heeft hij eigenlijk zijn oog eruit geslagen van Johnny Jordaan. En zo is Johnny aan zijn glazen oog gekomen.
1: Ja.
0: Maar desalniettemin zijn ze toch wel vrienden gebleven. En nog wat veel nummers samen opgenomen. Goed, dat gezegd hebben, dan gaan we verder met de glimlach van een kind. Hier is Willy Alberti.

0: Ja, dat was Sir Thomas John Woodward, beter bekend als Tom Jones. Hij is een Britse popzanger, afkomstig uit South Wales. Hij scoorde vanuit 1965 verschillende hits zoals It's Not Usual, Delilah, Green Green Grass of Home en She's a Lady. Jones kwam ter wereld als zoon van een mijnwerker. Hij begon al op jonge leeftijd te zingen en in 1964 verwierf hij uiteindelijk een platencontract bij Decca Records. Zijn in dat jaar verschenen debuutsingle Chills and Fever werd geen succes. Maar met de opvolger It's Not Unusual scoorde hij in 1965 een internationale hit. En in 1968 had hij de hit Help Yourself, zoals we deze net gedraaid hebben. Dit gezegd hebben, dan gaan we gauw verder met de volgende muziek. En dat doen we met Jacques Dutronc en het nummer heet, Joop?
1: J'aime la vie.
0: En dat
1: ofwel,
0: houdt
1: ik hou van meisjes.
0: Kijk, dat bedoelde ik. Jacques Dutronc.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, het was stil.
1: Ja, doodstil.
0: Words of Love was dat van de mama's en de papa's, gezongen door Mama Cass. Dat was de heide met de hele harde stem.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Goed, gaan
1: wel
0: we gaan.
1: Wel een goede groep trouwens.
0: Ja. Heel goed, ja, ja zeker.
1: Absoluut.
0: Wat is hun grootste hit? Vertel eens, vertel.
1: Sorry?
0: Vertel wat hun grootste hit is.
1: Ik vond het een goede groep. Ja, en als je de drie opnoemt, had ik de goede eruit.
0: Monday, daar ik doe eentje. Monday, voor de maandag. Ja, Monday. Ja.
1: Hadden we eigenlijk moeten draaien.
0: Ja, kan. Volgende keer. Zo is dat.
1: Een andere keer.
0: Hey, we gaan gauw verder met het volgende.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?

0: Cotton Fields, de Cotton Song van de Beach Boys. En ik vond het eigenlijk meer een liedje voor John Denver, maar ter smaak. En daarvoor hebben we geluisterd naar Azzurro van Adriano Celentano.
1: Hey, ik heb gevraagd, weet je nog de hit die je had? De grote hit?
0: Wie?
1: Adriano Celentano.
0: Vertel.
1: Prison Call in 99 Chuzzle. Dat is een hele grote hit geweest.
0: Die ga ik opzoeken.
1: Ja, dat lijkt me wel.
0: Ik heb er nooit van gehoord. Echt waar. Maar daar kreeg ik herinneringen boven van de Efteling. Als heb je een attractie. Ja. Dan zit je in een karretje. En dan ga je door allerlei verschillende landen heen.
1: Oh, okay.
0: En dan kom je ook bij Italië. En Hoppa!
1: Daar was dat tingeltje.
0: Azzurro, ja precies. Oké. En hebben we er nog eentje goed, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: vertel maar.
0: Dat is van Aretha Franklin. En die is geboren in Detroit.
1: Mm-hmm.
0: En dat was een Amerikaanse gospel, soul en R&B zangeres. En op de ranglijst van 100 beste zangers, zowel mannelijk als vrouwelijk, alle tijden, van het Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone, staat ze op de eerste plaats.
1: Kijk, dat bedoel ik.
0: En wij gaan luisteren naar Sea Shore.
1: Aretha Franklin.

0: Leslie Gore met It's My Party.
1: Aangevraagd door Renger voor het verzorgerspersoneel. En daarvoor hadden we Do You Know The Way To San Jose van
0: Diana Warwick.
1: Aangevraagd door Henriette van Leunen.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Ook voor al het verzorgend personeel. Gaan we verder met het volgende. En dat doen we met dit. Dat doen we met het volgende. Oh jongens, kom op. Nou, waarom nou niet goed?
0: Ah, dat komt vanzelf.
1: Komt vanzelf goed. Hier.
0: Come together.
1: Nou, come on. Ik wil het niet. Ik wil dit.
0: Come together. Horen. Met de Beatles.
2: Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Sikkelroep draaien we ze allebei.

0: Come Together van de Beatles en The Last Time van de Rolling Stones.
1: Ja, in het kader van de twee kampen. Nee, in het kader van de twee kampen, hè, van de Beatles en de Rolling Stones.
0: Ja,
1: we gaan nu wel verder met verzoekjes.
0: Ja, nee, dat is waar. Nou, een heel mooi nummer.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, dan hebben we er twee nu. De Sounds of Silence van Jorof, van Simon en Garfunkel. En A Wider Shade of Pale, Procol Harum van Thea Middels. En deze is voor iedereen die luistert, deze twee.
0: En daar doen ze mij een groot plezier mee, met allebei de nummers.
1: Nou, dat bedoel ik. Hier is eerst The Sound of Silence van Simon en Garfunkel.
3: Hello darkness, my old friend.
0: Als ik alleen zit en ik...

0: Ja, dat was het weer voor vandaag, hè?
1: Ja, zeker.
0: We hebben nog één nummer te goed. En dan is het weer voorbij.
1: Ja, ik ben al op de achtergrond ben ik al bezig. Mijn muzikale herinnering uit de jaren 60. En het was weer leuk om te doen samen met jou, Joop.
0: Zeker.
1: En ik hoop dat de mensen ook genoten hebben van onze aflevering. Het Testament uit de 60's. En ik ga eruit met de Drifters, nummer Save the Last Dance for Me. En ik vertolk het. Het was me een waar genoegen. Het gaat u goed.
0: Mazzel.

0: of Telephone Kittens.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In Albanië gaan al dagenlang mensen de straat op om te protesteren tegen de komst van een groot toeristenresort. Het miljardenproject is van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het resort wordt gebouwd in een natuurgebied voor de kust van Albanië en de bevolking laat het er niet bij zitten. Later deze maand staat een groot protest gepland op de exacte locatie waar het resort moet komen. Voormalig staatssecretaris Gijs Steinman heeft enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de boer-burgerbeweging opgezegd. De leiderschapswissel waarbij medeoprichter Henk Vermeer het roer overnam van Caroline van der Plas heeft hem veel pijn gedaan. Dat verklaarde hij vandaag in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Tuinman spreekt hiermee zijn steun uit aan Mona Keizer, die de partij verliet nadat bekend werd dat Vermeer en niet zijzelf de nieuwe leider van de boer-burgerbeweging zou worden. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om voor de parlementaire enquêtecommissie corona te verschijnen. Hij was toen de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen toen veel kritiek omdat ze vooral ook zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. En het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten, maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Het weer tenslotte, vandaag zijn de buien vooral voor het oosten weggelegd. Morgen krijgt vrijwel het hele land te maken met regen of buien. De temperaturen liggen tussen 18 en 20 graden. Na morgen wordt het warmer. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo.

0: gebeurt. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: hele hola hadden de moed maar één. En van je hele, van je hola, allemaal appeltjes van oranje, had er de moed maar één.
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
2: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits, er is een NL Alert.
2: Stil eens.
1: NL Alert.
2: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het Outbreak Management Team politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei Van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. De Libanese president zegt dat Hezbollah alleen kan worden ontwapend als Iran zijn steun aan de beweging beëindigt. Volgens hem kan de overheid die stap niet afdwingen zolang de invloed van Teheran blijft bestaan. Hezbollah is al jaren een belangrijke politieke en militaire macht in Libanon. Daarmee blijft ontwapening een gevoelig onderwerp in het land. De gemeente Harderwijk geeft het COA nog 3 maanden de tijd om het asielzoekerscentrum te sluiten. Gebeurt dat niet, dan volgt een boete. Volgens de gemeente was afgesproken dat de opvanglocatie na 10 jaar zou verdwijnen. Het COA zegt meer tijd nodig te hebben vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Het is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het outbreak management team politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei Van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. De Libanese president zegt dat Hezbollah alleen kan worden ontwapend als Iran zijn steun aan de beweging beëindigt. Volgens hem kan de overheid die stap niet afdwingen zolang de invloed van Teheran blijft bestaan. Hezbollah is al jaren een belangrijke politieke en militaire macht in Libanon. Daarmee blijft ontwapening een gevoelig onderwerp in het land. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

blijft stroom gebruiken, daar wordt stroom overbelast. Vooral als je niet gelijk stroom gebruikt, want is het ergste stroom net overbelast. Dus 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is er een moment om je wasmachine over storing te zorgen. Laat dan ook je avond een ander moment je wasmachine gebruikt om minder aan te zetten. En laat dan ook je gaan de stroom niet bij. Dus gebruik dan ook de stroom tussen 4 en 9.

tot 12 uur bij de Epschiphol. Op de woensdagmorgen van 10 tot 6 een minuut uit de 60's. Het beste midden ouderen een feest in herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Voor de ouderen een feest herkennen met muziek voor de jongeren een nieuwe schrijven uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Muziek op de muziek is verantwoordelijkheid uit de jaren 60.

Nog goedemiddag, G. World News controleert het EU-lidmaatschap. Ik ben Marcel van Meer. Lidstaten. Dat is een volledige EU-vraag aan het opnemen van de EU. Blijven van kandidaat-lidstaten landen in het project voorafgaand aan een buitenland willen dat kandidaat-westelijke Balkanland lid worden van de EU. Frankrijk en Duitsland en Piat ziet op het moment geleidelijk lid kunnen worden om EU en aspirant op de NPO ziet met elkaar te brengen om de leden omroep te hebben vandaag in een reactie op Nederland. Totdat plaatselijke commissie een aantal leden uit de NPO vandaag in werkjaar is van de NPO. Een onafhankelijke commissie dat maakt hij ongehoord Nederland over de werkwijze van zijn spel. Daarin staat dat bij hoogprijzen al zijn in mei volgende zijn vastgesteld. Maar april nog het hoogste bij de voedselprijzen zijn aanbereiden. Dat wel dat we in maand april nog die actie van de Verenigde Naties 3 jaar breidt. De prijs in de dex die geldt als landbouworganisatie van de vrucht. Daalde in mei met voedselprijsindex. Tijdens de corona 1% ten opzichte van outbreakmanagement in politieke Dissel wilde tijd. Tijdens een verhoor vonden dat het outbreak en de commissie zijn van Dissel dat het inwaken. Tijdens een medische adviesraad en de commissie zijn van Dissel en de rafstel waren sluitend naar medische adviesraad. En dan sluit je over bijvoorbeeld scholen en vooral is het westen de zon in het kabinet. In maandag zijn vooral in het westen tegen 10 graden. Ook er kunnen vandaag buien vallen. Laat op en van de grond is het zo'n 19 graden. En tot zover gaan we steeds meer plaats op.

My heart, so you're deep. That's

I need you.

Okay.

www.devo.com.

0: Ik open de zitting van het gerecht. Luisteraar wat de beschuldiging zegt. Het koninkrijk tegen Pietertje Swing. Dat is thans het rechtgeding. Deurwaarder, laat de beklaagde nu binnen. Stilte in de zaal. Het spel gaat beginnen. Luister, beklaagde. Hoe is uw naam?
1: Pietertje Swing. Heel graag.
0: En wat is uw broodwinning?
1: Edel, afbrik, doe aan swing. It don't mean a thing if you ain't got that swing.
0: Wat is swing wel voor den drommel?
1: Ik speel slagwerk op de trommel.
0: Pietje Swing, ik heb gehoord dat jij iemand hebt vermoord.
1: Nee meneer, dat is niet waar.
0: De beschuldiging ligt daar. Kent gij ook een juffrouw Loesje?
1: Ja meneer, een heuse snoesje.
0: Weet je dus wie Loesje is?
1: Dat weet iedereen gewis. Wie is Loesje? Wie is toch die Loesje?
2: Loesje is een meisje van de bummer van de bus.
0: Getuige Hendrik van Steden moet thans voor den rechter treden. Spreek gij de waarheid, zweer op uw eer?
1: Ja, edelachtbare heer, ik zweer.
0: Getuige van Steden, vertel mij eens snel. Gij kende die juffrouw Loesje toch wel?
1: Wie is Loesje? Wie is toch die Loesje?

0: Luister, geduigen, gij hebt toch gehoord dat zeker een loesje des nachts werd vermoord?
1: Ja, edel Akbre, de 3e april stond ik ongeveer om 8:30 stil. Vlak voor het huisje van Pietertje Swing, ik hoorde een lawaai op de wereld verging.
0: Dat is voldoende, gij kunt dan weer gaan. Dans volgt, getuigen, Maria, Bana.

0: Dan ben ik door zorgmeesterrechter, is buiten kantje en kom op mijn plecht. Zeg maar, meneer, kom geef me een stoel. Wat is het hier een gezellig gevoel. He, wat zit ik nu fijn. Ik wil heel mijn leven getuigd hier zijn.
1: Zwijg een moment, dan ben ik aan het woord. Wie heeft die juffrouw Louise vermoord?
0: Dat beste meneer, dat heeft hij toch gedaan. Kijk daar die slungel op noostertje staan. Ja, daar heb ik geen daar douche vermoord. Wacht, wat een kerel, nu spreekt hij geen woord.
1: Geduigen, kijkt u die trommelstok eens aan?
0: Ja, hiermee heeft hij de misdaad begaan. Met deze stok zoek ik elke dag loesje. En zo vermoorden die schuldig dat smoesje.
1: Is dat waar, beklaagde Swing? Spreek voordat ik je ertoe dwing. Luister rechter naar mijn woorden. Ik wou Loesje niet vermoorden. Iedere dag roept men mij weer. Sla toch Loesje nog een keer. En dat heb ik steeds gedaan. Maar ze is niet dood gegaan. Loesje leeft, het is bekend. Dat de drummer van de band haar nog eens verslaan zal moeten. Moet ik stumper daarvoor moeten. Beklaagde Swing, ik spreek hier recht. Wat u zegt klinkt lang niet slecht. Maar beklaagde, gij moet even deugdelijke bewijzen.

aardig, aardig, lang niet kwaad. Je speelt keurig in de maat. Maar beklaagde, kan dit werk ook een beetje minder sterk? Zeker rechter dan zo zacht als u.

0: spel als ijs. Vrijgesproken gebrek aan bewijs.
1: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
2: Luister elke dag naar kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.

Of stuur een mailtje naar studio@

0: NRC. De rechtbank in Assen heeft vandaag zelfs een mars van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen in Asselwaard, die in januari voor 47 maanden op helm en drie gouden armbanden op de Opwaard tijdens museum in Assen. De gouden standiezen een deur van het museum op en zijn voor met veel maanders vitrines geboord. Een deur van het museum de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeschepen. De Antwerpse specialisten die zijn adviseren bij het stageren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende EU-lidmaatschap voor het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rogliette, voorafgaand aan een topic van de EU, kandidaat-lidstaten kan landen in Montenegro. Aan Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaat-landen geleidelijk in Montenegro de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om door leden omroepen en aspiranten omroep ongehoord neerzetten tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een elkaar te brengen mis een maand geleden uitbreidt op de werkwijze van de NPO. Afhankelijk staat dat bij ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. En dan het weer bij vanmiddag Nederland dat in het westen de zon van het stad nog een paar buien vallen. Bij maandag westelijke wind is het west 19 graden. Vanavond klaart het nog steeds meer plaatsen op en vannacht komt het af naar 12 en 10 graden. Tot zover het nieuws. Steeds meer plaatsen op en vannacht komt het af naar 12 graden.
1: Elke dag naar kanaal 4.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heerhugowaard die in januari vorig jaar de gouden helm en drie gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: De

0: welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevozieken-omroep op de Flevo Gastvrije.

0: een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Een groep van ruim 20 Europese nieuwsuitgevers heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van ruim 640 miljoen euro, omdat ze verliezen zouden hebben geleden door concurrentiebeperkend gedrag van Google rond de online advertentietechniek. Dat meldt de Europese procesfinancier Litvin. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis, dat zegt de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Abelsberg. Volgens hem lagen er allerlei handboeken voor kleinere crisis in afgebakende sectoren, maar was de voorbereiding op een crisis die het hele land raakt niet op orde. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. En dan het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen trekt er een buiengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

zijn er wat mensen bij elkaar, dan maken ze elkander na. De een weet het nog beter dan de ander. Ik hoorde van mijn zwagers niet, zo wordt het heel wat nieuws verdiend. Met fantasie bewerken ze elkander. Wees toch verstandig in deze tijd, bezorg jezelf geen aardigheid. Blijf optimistisch en ontwaar. Kweek zelfvertrouwen, geen paniek, het leven is zo vol muziek. Als je er zelf van

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. Premier Rob Jetten wil nog voor de zomer met België en Luxemburg afspraken maken om kandidaat-lidstaten sneller toe te laten tot de Europese Unie. Volgens hem kan de Benelux daarin een voortrekkersrol spelen. Het plan moet voorkomen dat landen jarenlang in de wachtkamer van de EU blijven staan. De komende maanden werken België, Luxemburg en Nederland die plannen verder uit. Tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat hun voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens hun tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht. En NASA-astronauten aan boord van het ruimtestation ISS hebben tijdelijk moeten schuilen in een ruimtecapsule vanwege een hardnekkig luchtlek. Dat bevindt zich in het Russische deel van het station en wordt al langer onderzocht. Volgens NASA ging het om een voorzorgsmaatregel. Russische cosmonauten werken ondertussen aan de reparatie. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

De nacht kleurt grijs, de dag breekt aan. De wind die waait, ik hoor jouw naam. En langzaam kom ik bij, ik mis jou. Mis jij mij? Het daglicht schreeuwt, ik ben verdoofd. Een wervelstorm raast door mijn hoofd. Toch is het stil naast mij. Ik mis jou. Mis jij mij?

aan haar toe. Ik mis jou. Ik mis jou. Ik zie jou in een droom voor mij. Er staat een ander aan jouw zij. En langzaam breekt het beeld in mij. Ik mis jou.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. En tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat hun voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens hun tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.
2: De opkikker van de maand.

Hallo allemaal, wat fijn dat u weer heeft afgestemd op de Flevo Ziekenomroep. Ik ben Jan Vreunen en dit is tot 10 uur Soul Medicine. We begonnen dit uur met de opkikker van de maand juni. En dat deden we met Cherry Pink en Apple Blossom White van Perez Prado. En net hoorden jullie James Brown met Call Me Superbad. Gaan we gaan verder met het volgende nummer van Dana Gillespie. Van het album These Blue Nights. Gaan we even kijken hoor, These Blue Nights. Ja, Blue Room van Dana Gillespie.

Op speciaal verzoek van Thea Willemsen, respect van Aretha Franklin voor een ieder jaar dit programma luistert. Nicole Henry werd geboren in Philadelphia, Pennsylvania. Haar vader Al Henry verhuisde met zijn gezin toen hij basketbal speelde voor de Philadelphia 76ers. En zij groeide op in een kleine gemeenschap Andalusia, Bentham Township in Bucks County. Nicole is een Amerikaanse jazzzangeres. Haar debuut CD The Nearness of You werd door critici geprezen en leverde Henry de Best New Jazz Artist prijs van HMV Japan op Henry's Teach Me Tonight, bereikte de nummer 1 positie in Japan en werd door HMV Japan uitgeroepen tot de beste vocale jazzalbum van 2005. Ze won in 2013 de Soul Train Music Award voor Best Traditional Jazz Performance. Van het album, nieuw album, dit jaar uitgebracht, Time to Love Again. Hier is Everything is Fine, Nicole Henry.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Op gitaar Mike Franano en als zang Stacey Ballantyne, nummer Dress Me. Claudia Sanoni, een getalenteerde muzikante uit Milaan, Italië, heeft zich een naam verworven in de jazzwereld. Ze blinkt uit in smooth jazz en heeft zich dankzij haar buitengewone talent en liefde voor muziek ontpopt tot een toonaangevende figuur in het genre. In Sanoni's werk is een meesterlijke fusie van traditionele jazz-elementen en moderne klankentoren. Haar kalmerende nostalgische melodieën nemen luisteraars mee op een emotionele reis met haar oprechte improvisaties. Haar optredens zijn ongelooflijk boeiend dankzij haar meesterlijke beheersing van de saxofoon en haar vermogen om elke noot met oprechte emotie te doordrenken. Samen met het trio van Massimo Farau, Claudia Sanoni met Il Cappello.

0: Шампань.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

Bloom. You know how to love me. Het nummer Heavenly. En de zanger is Phyllis Hyman. Yeah. Mooi hoor. Prachtig. Goed. Mark Broussard is een Amerikaanse zanger en een liedjeschrijver. Zijn stijl is het beste te omschrijven als een mix van soul, rhythm and blues, rock en pop. Broussard is in Nederland vooral bekend met zijn single Come In From The Cold. En in 2023 had hij een samenwerking met de Nederlandse zanger Alain Clark met het nummer Friend. Hij heeft een nieuw album uit, Change Worth Taking. Het nummer heet You'll Be Sorry, Mark Broussard.

0: Zeg, Bep, vertel eens even. Je luistert natuurlijk ook veel naar de ziekenomroep, zal maar zeggen. Hè? Wat vind je nou van de ziekenomroep? Wat vind je het leukste ervan?
1: Nou, ik vind persoonlijk, vind ik dus erg leuk. Dat je kan gaan leggen. Je legt te luisteren.
0: Ja, natuurlijk.
1: Als je thuis bent, dan ben je aan het stofzuigen en zo. Je gaat thuis ga je niet leggen bij de radio, hè. Maar ik vind dus hier, ga je lekker leggen.

0: het album If Words Were Flowers, I Won't Let You Down. Dit was Curtis Harding. Gaan we heel gauw verder met het volgende.
1: Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. are the original Rat Pack.
2: You make me feel so young.

elke woensdagmorgen van 10 uur tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Flevo Ziekenomroep, medisch verantwoord.

In het kader van de Red Pack was dat achtereenvolgens Frank Sinatra met Don't Be That Way, Dean Martin met A Girl Named Mary en A Boy Named Bill. En net hoorden jullie Sammy Davis Jr. met Not For Me. Het eerste uur van Soul Medicine is alweer voorbij. Het laatste plaatje is alweer ingestart voor dit uur. Dus we gaan zo eventjes naar het nieuws van 9 uur. En na 9 ben ik weer bij u terug. Tot straks.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. En er is duidelijkheid gekomen over de vermissing van de 11-jarige Lianne uit Frankrijk. De autoriteiten hebben bevestigd dat het gevonden lichaam van het meisje is. Onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Daarmee komt een einde aan dagen van onzekerheid voor de familie en hulpdiensten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het Zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het Noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

0: Welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. Ik ben Jan van Uijnen en nog tot 10 uur bij u. We begonnen deze aflevering, het tweede uur, met een nummer van de film Sister Act 2, Back in the Habit. Nummer van Aretha Franklin, A Deeper Love. En net van het album Turnstiles, een prachtig mooi nummer van Billy Joel en New York, State of Mind. Tot 10 uur gaan we nog weer heerlijke muziek draaien. En dat doen we onder andere met Chira Civello. Chiara, lieve god, wat een moeilijk woord. Chiara Civello en Esperanza Spalding. We kennen het nummer als, hoe heet het ook alweer? The Windmills of Your Mind. In het Italiaans heet het Il Mulini dei Ricordi. Hier is Chiara Civello en Esperanza Spalding.
1: Gira come c'è.

Met het verzoekje van Harriet staan we nog even stil bij het plotseling overlijden van Peebo Bryson. Samen met Regina Bell zong hij het nummer A Whole New World van de film Aladdin, Disney classic. Véronique Sanson is een Franse zangeres en liedjeschrijfster. In 1972 bracht ze haar eerste album Amoureuse uit, dat in Frankrijk tweemaal goud kreeg. Door haar zelf geschreven titelsong werd er een veel gecoverde wereldhit. Het werd vertolkt door onder andere Kiki Dee, die het lied in Engeland bekend maakte, en Helen Reddy, die het uitbracht onder de titel Emotion. Van 1973 tot 1979 was Véronique Sanson getrouwd met Stephen Stills, bekend van Crosby, Stills, Nash & Young. Ze heeft met hem een zoon, geboren in 1974, Chris Stills, die ook singer-songwriter is. Ze woonde lang in de VS en bracht in 1976 het album Vancouver uit met een gelijknamig titelsong. Het album bevatte ook enkele Engelstalige liedjes. Dus, van het album Vancouver, Vancouver, Véronique Sanson. En daarna gelijk de zoon met het nummer Criminal Mind. Hier is eerst Véronique Sanson.

Jawel, de zoon van Frédéric Sanson met Steven Stills. Dit was Chris Stills met Criminal Mind van het album Don't Be Afraid. Body Moss is een AI-project, bekend om de vermenging van diep emotionele soul en blues met oprechte Spaanse en Engelse teksten. Het staat bekend om expressief gitaarspel en een kenmerkende stem en creëert sfeervolle muziek die zich uitstrekt van romantische blues tot slow soul. Populaire Spaanstalige bluesnummers zoals No Puedo Olvidarte behandelen thema's als liefdesverdriet, innerlijke kracht en afscheid nemen. De muziek wordt vaak gebruikt als sfeervolle achtergrond voor werk, ontspanning of tijdens het autorijden en trekt luisteraars van diverse muzikale achtergronden van rock tot klassieke blues aan. Marimos, het AI-project, met het nummer El Silencio Me Dijo Todo.

Voilà l'album Chambre avec vue, histoire jazz méditerranée, Henry Salvador. De Gap Band is een Amerikaanse funk trio uit Tulsa, Oklahoma. Hun grootste populariteit hadden ze in begin jaren 80. Ze zijn vooral bekend van hun hit Oops Upside Your Head and I Don't Believe You Wanna Get Up and Dance. De Gap Band wordt in 1967 opgericht door Ronnie Wilson. De band bestaat uit de broers en domineeskinderen Ronnie, Robert en Charlie Wilson. Ze zijn neven van de funkzanger en bassist Bootsy Collins. In de beginjaren zijn ze achtergrondzangers bij diverse R&B-zangers. Aanvankelijk treden ze op als de Greenwood Archer Pine Street Band, vernoemd naar Greenwood Avenue, Archer Street en Pine Street. Drie straten in de geboortestad Tulsa. Later wordt deze naam ingekort tot de GAP Band, oftewel de Gap Band. Nadat ze ontdekt worden door Leon Russell, mogen ze in 1973 hun eerste album opnemen. In 1980 komt het album The Gap Band 3 uit en daarvan draaien we Are You Livin'?

Het prachtige One Day in Your Life, Michael Jackson. Er is nu de hoogste tijd voor... 3 van 1!

Ja, we waren achter volgens 3 van 1. Louis Armstrong met Cabaret, Ramona en Hello Dolly. Goed, 2 uur Soul Medicine zit er weer op. Het was weer leuk om te doen. Het was me een waar genoeg om u weer te voorzien van leuke muziek. Ik hoop dat u ondanks alles toch genoten heeft. Het was mij weer een waar genoegen. Het gaat u goed. Tot de volgende keer.

0: Het is 10 uur.
1: Uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt nog of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd ze nog hebben om zich voor te bereiden. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En er komt een Frans onderzoek naar de behandeling van de opvarenden van een hulpconvooi voor Gaza, dat vorige maand door Israël werd tegengehouden. Justitie onderzoekt of er sprake was van oorlogsmisdaden of marteling van Franse activisten. De beschuldigingen gaan onder meer over mishandeling en vernedering tijdens hun detentie. Israël noemt de aantijgingen ongegrond. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het Zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het Noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio.

and a cold and bitter wind.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: U luistert naar de Flevologie Omroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht. Dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Buchholz wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalvlakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen naar een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Maar dat prinsesje van me, mag ik even aandacht? Gefeliciteerd met je 5e verjaardag. Je weet dat papa altijd lief voor je is, maar soms is die ook streng in zijn aanpak. Ik ben zo hard aan het werken voor je, over uren en soms zie ik je zo laat pas. Maar ik

en je bampers. Ik heb de situatie aangepast. Je papa is een zakenman. Maar het doet me nog steeds pijn dat ik je weinig kon geven op de dagen dat je jarig was.

0: vrijdag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Flevo Zie

video dan. De prins aan de band. Ik kan goed alleen zijn, maar niet te lang.